hier nog ziet. En daarom wil men nog geloven, ik zing het amor in het lied. Toen was de tijd nog dat de nekkers een watergeesten opgepast. Een pitte koesten trekken en verzoepen in het moeras. En ter woorden nog geen bonen, geen rivieren, geen stroom.

ze gebleven tot ons hier, hier kwam verbouw. En dan zou je vast leven, ik zak hier weg tot uw man zou. En dan riep ze aan groeste merre, het was een reuze machtig pijt. Het kwam gelopen al van verre, zwierde gemes aan een stijt.

Uvers en ploeg in het gareel. En ze sneden diep in gerre als een drokkels accordeel. Een morongier, odoriet veren, want sapiet was teken blind. Het is een trok gerecht te veuren, krom en scheef ging kitten eind. En de kwellen bleef ze plekken, hoe ze mis, het was aan betand. Dat er een tattoo het moest trekken, en als meet jij.

zoveel steien, hoe zijn oevers, zoveel derkes, hoe zijn zaal, zoveel briggen gewoon geroeven, weinig schepen gewoon verbaan. Toch werd er nog veel gewandeld, het toerisme, de lijn op brood. Maar we hebben hem veel mishandeld, overstruiminkjes aan vroeg. Al geloofde in nieuwe nekkers, in ons hier.